0: lijnen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
4: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
3: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
5: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen. Van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: van Snap, The First, The Last Eternity. We begonnen met Nena.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En dat kwam uit 1984 en heette Irgendwie. Irgendwo und Irgendwann werd ooit nog een keer 25 jaar later in een duet met Kim Wilde veranderd in Any Place, Anywhere, Anytime. Dus ja, en dat is ook een groot hit. En die komt hier volgens mij ook nog wel eens voorbij. Die kunnen we misschien binnenkort ook een keer draaien. Hey, goedemorgen, het is dinsdag 4 augustus. Welkom in de ochtend van Horizon. Simpel Simons, we nemen je mee naar 9 uur je werkdag in. Of je vakantiedag, hè? Want oh man, ik ben gisteren na de uitzending. Ja, maandag is nog mijn opa-dag, nog voor een paar weken. Ik bedoel, dan gaat Lisa naar school toe. En dan ben ik vrijgesteld op maandag. Ja, het is natuurlijk vakantietijd. Dus we zijn daarna naar de IJzeren Man toegegaan. En ik kwam daar rond 11:15, 11:30 aan. Ik denk, nou, ik kan hier over de koppen lopen. Dat was wel zo. Maar wij zijn niet buiten gaan liggen. Wij zijn binnen gaan zitten. En daar was gelukkig nog plaats genoeg. Maar jee, het was zo druk. En mijn kleindochter wordt 4 morgen. En ja, die heeft de grote glijbaan ontdekt. Dus ja, die wil het liefst de hele tijd van die grote glijbaan af. Maar de wachttijd daar was zo lang dat ze op een gegeven moment zelf ook wel als 4-jarige, bijna 4-jarige, wel in de smies had van, volgens mij moet ik gewoon iets anders gaan doen. Want anders haal ik niks uit het zwembad. En dan sta ik alleen maar op die trap te wachten tot ik weer een keer in 20 seconden naar beneden kan glijden. Dus ja, het was wel heel leuk. We zijn ook even buiten in dat buitenbad geweest. Ja, je kunt zeggen wat je wilt van dat buitenbad in Weert. Maar roestvrij stalen baden, dan heb je mij wel hoor, vind ik. Ja. En dat ligt er toch alweer een tijdje en dat ziet er echt geweldig uit. Het lijkt net of de tand des tijds daar geen invloed op heeft. Hé, hey, maar ik weet niet wat je vandaag op vakantie gaat doen, want het wordt natuurlijk weer gewoon een lekkere, warme, zomerse dag. Gisteren was het echt bizar heet. Het wordt vandaag wel een paar graden minder en dat is maar goed ook. We hebben natuurlijk de Simpel Shazam, de open deurplaten, Horizon Agenda, het nieuws van bij ons en natuurlijk ook het weer zometeen.

Een paar jaar eerder brak ze door als zangeres van de Crusaders in Street Life. En dit was haar eerste solo liedje. One Day I'll Fly Away. En het zette Randy Crawford definitief op de kaart. Straks het nieuws van Beyoncé. Dat zal zijn zo rond 7 minuten over 7:30. Ook Matt Simons staat voor je klaar. Het is geen familie, maar eerst 3, 2, 1, Bente.

0: dinsdagochtend, 7:30 geweest met Simons op je radio en Catch and Release. Normaal een drukke ochtendspits, maar je kunt echt merken dat het vakantie is. Dus snel naar de ANWB en straks het nieuws van bij ons.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Prince, Wendy en Lisa. En je hoorde ze met Are You My Baby, een hit uit 1989.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen en welkom bij het nieuws van bij ons. En we beginnen in Valkenswaard. Een fietser raakte afgelopen zondag gewond bij een aanrijding met een auto op de Modestraat. Slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde ter hoogte van de Venbergse Molen op een brug waar de weg versmalt. Een automobilist wilde daar een fietser passeren op het krappe wegdek en daarbij raakten beide elkaar, waardoor de fietser ten val kwam. Volgens omstanders reed de auto voor het ongeval met flinke snelheid over de weg, waarbij 30 km per uur is toegestaan. Het traject staat bekend om zijn bochten en beperkte overzicht. De bestuurder bleef ter plaatse, wisselde gegevens uit en mocht daarna doorrijden. Dan een bericht over het openbaar vervoer, want medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector die leggen op woensdag 9 september 24 uur lang het werk neer. De staking is aangekondigd door FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer als protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het gaat vooral om bezuinigingen op de WW- en WIA-regelingen. Volgens de vakbond kan iedere werkende te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkeloosheid en moet daarvoor een fatsoenlijk sociaal vangnet blijven bestaan. Voor het streekvervoer begint de staking op 9 september bij aanvang van de dienst. Voor het stadsvervoer en het spoor worden de exacte tijden later bekendgemaakt. Ook werknemers in andere sectoren zoals de havens en metaalindustrie die voeren die dag actie. En tot slot een bijzondere tentoonstelling in de Kempen. GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond, 100 jaar publieke gezondheid. Vanaf vandaag tot en met 16 augustus is de tentoonstelling te bezoeken in MFA De Kei in Reuzel. Daarna reist de expositie door naar onder meer Bergijk, Heesen, Valkenswaard en Veldhoven. Bezoekers zien video's en teksten over thema's als opvoeden, mentale gezondheid en acute zorg, gemaakt door inwoners uit de regio zelf. Extra leuk zijn de filmpjes waarin 100-jarigen worden geïnterviewd over hun levenswijsheid. In oktober volgen ook nog een symposium en een zogenoemde GGD Hackathon. Dit was het nieuws van ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app.
2: Simpel Simons.

Sam Fender samen met Olivia Dean. Het is een oud simpeltje, Sam. Je hoorde Rain Me In. En daarmee is het 7:15 geweest. Goedemorgen, het weerbericht. Vandaag wordt het ook erg warm met maximaal rond de 33 graden en kans op buien. Morgen woensdag koelt het een beetje af en wordt het zo'n 26 tot 28 graden. En donderdag wordt het nog frisser met maximaal rond de 23 graden. Dus na vandaag wordt het een stuk aangenamer.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: een kijkje op fortune.nl of kom gewoon eens op bezoek bij Fortune Koffie, gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
6: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
5: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er 2 kampen zijn binnen de EU.
7: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
5: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files in het zuiden van het land vanwege de zomervakantie. Wel op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn dicht, maar het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Reken hier op 5 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven Breda sta je in de file tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Reken ook hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: To The Ground. Dat waren natuurlijk de Jacksons. En we begonnen met Another and 54 Ultra. Het heette Talk To You.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, ik praat natuurlijk ook elke dag een beetje naar jullie. Want het is alweer het tweede uur Simple Simons op deze ochtend van Horizon van 4 augustus. Met straks de Simple Shazam, de open deurplaat en ook de Horizon Agenda komt eraan. Zometeen met Hans van Groesen. Maar eerst even de geschiedenis van vandaag. Dus we pakken hem er even bij op deze dinsdag. Want we herdenken vandaag een van de zwaarste rampen van deze eeuw. Want precies 6 jaar geleden explodeerde de haven van Beirut. Op 4 augustus 2020 lag er een vrachtschip in de haven, de Roses, aan boord. 2740 ton ammoniumnitraat. Een uiterst gevaarlijke stof. Het schip was daar al sinds 2013 gestrand na motorproblemen. De lading werd jarenlang opgeslagen in een loods bij de haven. Niemand deed er iets mee. Tot er die dag brand uitbrak. Eerst een explosie, gevolgd door een grijze rookwolk. En 8 minuten later volgde de klap die nooit iemand zal vergeten. De grootste niet-nucleaire explosie van deze eeuw. Een tiende van de kracht van de atoombom op Hiroshima. Minstens 200 mensen kwamen om. Duizenden raakten gewond, onder hen 6 Nederlanders. De vrouw van de Nederlandse ambassadeur overleed later aan haar verwondingen. Honderdduizenden mensen raakten dakloos. En nu gaat het 6 jaar later. Het gerechtelijk onderzoek is eindelijk afgerond. 70 mensen, onder wie politici en veiligheidsfunctionarissen, kunnen nu voor de rechter verschijnen. Jarenlang lag het onderzoek stil door politieke tegenwerking. De wijken rond de haven zijn inmiddels grotendeels herbouwd, maar de verantwoordelijken stonden nog altijd niet voor de rechter. 6 jaar wachten op gerechtigheid. Voor de nabestaanden duurt dat nog altijd te lang. En ja, komt er ooit gerechtigheid? Dat is natuurlijk ook nog even de vraag. En vandaag zitten we midden in de Snake Week, het grootste watersportfeest van Nederland. De Snake Week begon afgelopen vrijdag, 31 juli, en duurt tot en met 6 augustus in de Snake. En dat is het grootste watersportevenement van Noord-Europa, met meer dan 1000 deelnemende boten en 10.000 bezoekers uit heel Europa. Nou, wat is er allemaal te doen? Snake transformeert deze week in een bruisende waterstad. De havens stromen vol met boten, de terrassen zijn van vroeg tot laat bezet en de sfeer is uniek. Het is meer dan alleen zeilen, het is een echt volksfeest. Overdag is er van alles te beleven. De rubberbootrace, straattheater, een braderie, beachvolleybal en een kindermiddag. En s'avonds komt Snake tot leven met live muziek op 7 verschillende podia. Het evenement bestaat sinds 1934 en is uitgegroeid tot het grootste binnenwaterzeilevenement van Europa. En overdag strijden de zeilers voor de eer en s'avonds genieten ze voor de sfeer. Dus vandaag, als je in de buurt van Snake bent, ga even kijken. Zeilwedstrijden op het Snekermeer. Muziek op de pleinen, die typisch Friese gezelligheid. En zometeen de Pasadena Dream Band. Maar nu eerst de Captain Hollywood Project.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simple Simons.

0: LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Op zondagmiddag 16 augustus staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij 3 brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via

0: 40 jaar geleden verrasten ze ons met deze heerlijke Sweet Love. Anita Baker natuurlijk hier bij Horizon. Het is 8:55.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben vandaag drie berichten. We beginnen met een bijzondere tentoonstelling in de Kempen. GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond, 100 jaar publieke gezondheid. Vanaf vandaag tot en met 16 augustus is de tentoonstelling te bezoeken in MFA De Kei in Reuzel. Daarna reist de expositie door naar onder meer Bergijk, Hezen, Valkenswaard en Veldhoven. Bezoekers zien video's en teksten over thema's als opvoeden, mentale gezondheid en acute zorg, gemaakt door inwoners uit de regio zelf. Extra leuk zijn de filmpjes waarin 100-jarigen worden geïnterviewd over hun levenswijsheid. In oktober volgen ook nog een symposium en een zogenoemde GGD-hackathon. Dan een bericht over het openbaar vervoer. Medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector leggen op woensdag 9 september 24 uur lang het werk neer. De staking is aangekondigd door FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer als protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het gaat vooral om bezuinigingen op de WW- en VIA-regelingen. Volgens de vakbond kan iedere werkende te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid en moet daarvoor een fatsoenlijk sociaal vangnet blijven bestaan. Voor het streekvervoer begint de staking op 9 september bij aanvang van de dienst. En voor het stadsvervoer en het spoor worden de exacte tijden later bekendgemaakt. Ook werknemers in andere sectoren zoals de havens en de metaalindustrie voeren die dag actie. En we eindigen in Valkenswaard. Een fietser raakte afgelopen zondag gewond bij een aanrijding met een auto op de Molenstraat. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde ter hoogte van de Venbergse molen op een brug waar de weg versmalt. Een automobilist wilde daar een fietser passeren op het krappe wegdek. Daarbij raakten beide elkaar waardoor de fietser ten val kwam. Volgens omstanders reed de auto voor het ongeval met flinke snelheid over de weg waar 30 km per uur is toegestaan. Het traject staat bekend om zijn bochten en beperkte overzicht. De bestuurder bleef ter plaatse, wisselde gegevens uit en mocht daarna doorrijden. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: heerlijk. Bebe Rexha en Faithless en New Religion uit de hitparades van vandaag. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 2012. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer krijgt op de A58 richting Breda te maken met file tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Rijdt langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, dat is ook de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: John Newman en Calvin Harris en Blame.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 4 augustus 26 en precies 14 jaar geleden werd een record verbroken in de top 40. Marco Borsato raakte zijn record kwijt. De Braziliaanse zanger Gustavo Lima stond met zijn hit Ballada voor de 13e week op nummer 1. En hij verbrak daarmee het record van Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Dat nummer stond in 1994 12 weken op nummer 1. Het record van Gustavo Lima kwam uiteindelijk ooit op 13 weken. Na die 13e week zakte Ballada naar de plaats 3. Gustavo Lima is een grote ster in zijn vaderland. Zijn dikste hit is daar ook Ballada. Het nummer is maar meer dan 120 miljoen keer bekeken op YouTube. Een enorm succes. Lima werd geboren in een arme familie uit Noord-Brazilië. Hij leerde zichzelf gitaar, viool en accordeon spelen. En op zijn 9e begon hij als achtergrondzanger en maakte deel uit van een koor. In 2009 bracht hij zijn eerste album uit, Inventor dos Amores. Meteen werd hij een tieneridool in Brazilië. In 2011 en 2012 bracht Lima respectievelijk de live albums Gustavo Lima y Voce en Atualmente uit. Mede door de hit Ballada verdiende Gustavo Lima y Voce een platina status. Het leek de opvolger te zijn van de Braziliaanse hit I Seo Tu Pego van Nossa Nossa van Michel Telo, een ander groot succes uit Brazilië. Maar vandaag draaien we deze lekkere zomerse open deurplaat. Ballada van Gustavo Lima is vandaag
1: de open deurplaat.

Gustavo Lima. Oftewel Ballada, zijn grote hit van alweer 14 jaar geleden. Het was vandaag de open deurplaat. En hij stootte Marco Borsato van de troon, deze Braziliaan. Het is bijna 9:50. Nu met First Choice, Dr. Love.

Maisonettes en Heartache Avenue hier bij Radio Horizon. Het is 9:15 op dinsdagochtend. En hartjes zomervakantie. En nu, Total Touch, I'll Say Goodbye. Goedemorgen.

Zara Larsson samen met Clean Bandit en Symphony. En zo zit deze aflevering van Simpel Simons erop. Dankjewel voor het luisteren. En deze hele week superleuk werk van een Nederlandse singer-songwriter, Benny Sings. En dit liedje gaat over zijn huis, zijn vrouw en zijn gezin. 22 Durnham Do. Fijne dag en tot morgen.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
9: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
12: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
11: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er 2 kampen zijn binnen de EU.
13: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
11: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
14: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Een spoedreparatie na een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel blijft de linkerrijstrook nog even dicht. Je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. Die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. Meer informatie vind je op devoetjes.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

to say nothing. Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Moergestel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
2: Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, een hele goede morgen. Horizon at Work, tussen haakjes, de vakantiemodus. Met Van Dommelen op deze dinsdag de 4 augustus het jaar 2026. Nou, kijk eens aan. Hadden fijne muziek om te openen met Cat Stevens, Morning Has Broken. En de muziek werd geschreven door Rick Wakeman. Die kennen we ook nog van de formatie Yes. Goed, we gaan door nu met de Hollies en de Magic Woman Touch.

De Philadelphia Sound, begin jaren 70, de OJ's en de Backstabbers en voor de Hollies en de Magic Woman Touch. We gaan even naar Dommelen, want vanaf maandag 10 augustus, dus komende maandag, beleven zo'n 250 jongens en meiden en 60 vrijwilligers weer een geweldige voetbalweek bij de voetbalvereniging Dommelen, RKVV Dommelen. Zij beleven weer een week vol voetbalplezier en uitdagende trainingen en spelvormen. Dit jaar organiseert de jeugdopleiding van Dommelen dit unieke evenement alweer voor de 26e jaar op rij. Ondersteund door de partners Voetbalschool Nederland en de hoofdsponsor Beeks Zien en Horen uit Dommelen. Nou, de moeite waard voor die mensen die denken van hey, dat is iets voor die van ons. Kijk even op de site van voetbalvereniging Dommelen. Dan word je helemaal op de hoogte gebracht. Dus echt een hele leuke week.

Zo, even op mijn lijstje kijken. Prachtige plaat van U2 en Where the Streets Have No Name. En daarvoor gingen we zwemmen met de zwemdiploma's A, B en C. Met Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water. We gaan wat...

Dat was de opname van Pharrell Williams en het heette allemaal Happy. En daarvoor hadden we Alvaro Soler. Ook de Doelweek Dommelen komt er weer aan. Of ja, ook een stukje Valkzwaar natuurlijk. Want van 17 tot en met 21 augustus is het weer heel de week feesten voor alle kinderen. En het Doelweekterrein, dat vind je aan de wielerbaan van Tourwielerclub De Kempen. En dat is eigenlijk een beetje richting het Eurocircuit Valkzwaar. Dan moet je in die richting moet je denken en kijken. Wil je even meer op de hoogte worden gehouden? Kijk even de website van de Doelweek Dommelen. Want men vraagt ook nog vrijwilligers en vrijwilligsters. Misschien iets voor jou om daar aan mee te doen. We gaan nu door met Enrique Iglesias.

0: Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doe-week in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kemp. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6:00, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

En dat was de groot hit van Eldebarge en Who's Johnny. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groeze wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Ook hadden we nog muziek van de Eurythmics en Who's That Girl. We gaan nu door met een origineel plaatje van Richie Verdens. Maar we draaien de uitvoering van Los Lobos en het heet La Bamba.

Let me entertain you. Dat doen we zeker ook op dinsdagmorgen. Robbie Williams hadden we voor je. En daarvoor Los Lobos en hun La Bamba-versie. Nadie nu met Windforce 11.

0: kantoor, aan de band of op de bouw. Horizon Network staat aan. De hits die je kent tijdens je werk. Radio
1: Horizon. Ja, dat komt nog net op de valreep, Nadie. We hebben Force 11. We hebben nog tijd voor Paul Garrick, When You Walked in the Room. En misschien nog een stukje Lisa. En dan gaan we op weg richting commercials. En het nieuws van 11 uur. Wat mij betreft tot straks maar weer. Baby.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
7: DAB+.
8: En overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
7: Jan van Dommelen.

Zo luisteraars weer vannacht. Welkom Horizon at Work met Van Dommelen achter de knopjes in de vakantiemodus. Betekent veel fijne muziek voor je. Zoals de opname die we draaiden van The Police. And Every Little Thing She Does Is Magic. Nu door met Michael Jackson, Blood on the Dance Floor.

was wel even een verademing, hè? Gisteren ook een beetje die regenbuien en een onweersbuitje tussendoor. Klein beetje afkoeling. Maar ja, goed, we zitten nog volop in de zomer. En dat betekent ook toch genieten geblazen. Zoals Wang Chang met Everybody Have Fun Tonight. We gaan naar begin jaren 60 met Cliff Richard en The Bachelor Boy. Well,

De grote hit van Murray Head en One Night in Bangkok. En daarvoor hadden we Cliff met The Bachelor Boy. Stevie Winwood, mooie plaat. En het heet Higher Love, hier bij Horizon Network in de vakantiemodus.

Ze komen uit de regio San Francisco. We hebben het over Huey Lewis en de News. En daar waren ze met Stuck With You. En daarvoor hadden we Steve Winwood en Higher Love. Clarence Simmons had een groot hit en dat heette You're a Friend of Mine. Komt-ie aan.

was eigenlijk de voormalige liedzanger van de formatie Rubettes. We hebben het over Paul Da Vinci. Dat is zijn artiestennaam. En die had een groot hit, solo, met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. En daarvoor hadden we Clarence nog voor je. Madonna nog, met Papa Don't Preach. En dan gaan we op weg richting de agendaberichten.

0: LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Op zondagmiddag 16 augustus staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij 3 brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

The Sun Always Shines on TV. Ja, heel vaak bij de jongens van AHA. We bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Tina Turner, met een van haar vele solo-hits, dat is ze met Better Be Good to Me.

En dat was op de valreep nog Tina Turner en Better Be Good For Me. En we hebben nog tijd voor de dijk, die jongens, binnen zonder kloppen. En misschien nog een stukje voortops. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur, de hoogste tijd voor de muziek van de smaak van Zwaak. En dan gaan we naar middag in met Peter van Echt. En dan morgen ben ik er weer vanaf 10 uur met de nieuwe Adwork vakantiemodus. Bedankt voor het luisteren, fijne dag nog, fijne vakantie. En hou het een beetje recht met werk en tot morgen.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is bij Venray Noord de afrit dicht. Dat komt door de natuurbranden. En daar heeft ook de NS last van, want door de natuurbrand rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Vertraging op de N570 Roermond-Etsberg. Tussen Herkenbos en de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. Een wegafsluiting de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. Tot slot nog een melding van de NS. Want door de natuurbrand bij Venray rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doeweek in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kemp. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter het kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Het openingsnummer van het album Arrival. Hadden wij ABBA en When I Kissed the Teacher. Een bijzonder goede middag en van harte welkom.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio.

Ja, de vierde hittegolf is inmiddels een feit. Gisteren hadden we hoge temperaturen hier in Zuidoost-Brabant. Zal vandaag nog niet heel veel anders zijn. Ja, de zomer is nog niet voorbij en het Sint-Joris-gilde in Zoerendonk zorgt ervoor dat je hem op de fiets kunt afsluiten. In deze week, in deze tweede bouwvakweek, vanaf vandaag tot en met donderdag 6 augustus, staat in Zoerendonk alweer de 19e fiets driedaags op het programma. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Je kunt zelf kiezen hoe ver je wilt fietsen, 30, 45 of 60 kilometer. Maar doe het wel rustig aan. Drink op tijd ook, is belangrijk. Het is geen wedstrijd. Laat dat vooropgesteld zijn. Queen hadden wij met Another One.

Conrad Sewell en Arman van Buren. Willen we toch nog even terugkomen op de fiets driedaagse in Zoerendonk. Geen zorgen dus als je geen doorgewinterde wielrenner bent. Dit is fietsen voor iedereen. Hè. Je bepaalt je eigen tempo, stapt af wanneer je wil, picknickt onderweg of strijkt neer op een terrasje. De hele familie kan uiteindelijk mee. Alles is ook uitgeperld en je krijgt bovendien een routebeschrijving en ook een versnapering mee op pad. Dus doe het vooral met ook vandaag nog deze hoge temperaturen lekker rustig aan. En misschien tipje mijnerzijds. Zet even een petje op. Is altijd wel lekker, toch? Met een zonneklepje erop. En je zonnebril natuurlijk ook niet te vergeten. Dit is Paul Simon, Me and Julio, Down in the Schoolyard.

0: by the Schoolyard. Maar dan ook, blijft een leuke plaat. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl.
1: Belangrijke overeenkomst, getekend voor het nieuwe gemeenschapshuis De Kranenhoeve in Gastel. Bosbrand in het grensgebied bij Eersel maandag snel onder controle. En per 1 augustus vuurwerkverbod in heel Nederland. Geen ontheffingen in onder andere Kranendonk, Heezenleende en Valkenswaard.

0: wij op deze dinsdag 4 augustus in het tussenuur hier op Radio Horizon. Ondanks de vakantieperiode doen we toch dit programma elke werkdag van maandag tot en met vrijdag.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent.

zondag 16 augustus staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard in het teken van de blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen zullen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan. Dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. En ook brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig bestaan viert, staat ook op het programma. De opening is in handen van kinderburgemeester Stephanie Aas en wethouder Jordi Drieman. En Gerard Dielis die zal het een en ander aan elkaar praten deze middag. Deze 16e augustus. En even belangrijk om te weten, de toegang die is in ieder geval gratis. En het begint om 14:30.

Bruce Springsteen en Jorde, My Hometown. Het is 3:05 geworden. Wie maakt de mooiste bloemtekening? Het Nederlands Steendrukmuseum organiseert een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. De winnaar krijgt de kans om het eigen ontwerp onder begeleiding op een echte lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken gemaakt kunnen worden. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder, en ontwerpen kunnen nog tot en met vandaag, dinsdag 4 augustus, worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. En de winnaar die wordt bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, het kan nog wel, maar je moet wel snel wezen, denk ik. Dit is de nieuwe van Summer, My Body Isn't Ready. It's

0: deze middag Sex, Love and Water van Armand van Buuren. Was dit muziek van Eurythmics en Jordan Sex Cry.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio

uit Oost-Brabant, dus doe het vooral lekker rustig aan. En op tijd wat water drinken, hou elkaar goed in de gaten. Maar na vandaag, dan zakken de temperaturen wat. En er komt zo nu en dan ook een keer een buitje voorbij. Dat wel heel erg hard nodig is trouwens. Maar nog steeds, hoe je het ook wendt of keert, prima vakantie weer. Ook

Zone hadden wij met Picture of You. Ja, op de een of andere manier moet ik altijd denken aan dat Nederlandstalige plaatje van Schatje, mag ik een foto? Dan mag jij een foto voor mij. Ik ben de uitvoerende even kwijt. Maar goed, niet dat het zo heel erg belangrijk is, maar ik wou het toch even kwijt. Hey, bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur van deze dinsdag, deze 4e augustus. We gaan ons opmaken voor een nieuwe Echt van Echt straks om 4 uur. En u bent erbij, van harte welkom. Wat dit programma betreft, graag tot morgenmiddag.

0: is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing.
7: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
8: DAB+.
9: En overal online.
8: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
8: Het nieuws van bij ons, de hits.

zon. This is my church. This is where I heal my hurts.

0: watch me go.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.

0: 40 jaar na dato, hè, stonden ze onlangs nog op Pinkpop in Landgraaf. Hadden wij The Cure en joorden In Between Days.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio.

altijd een beetje een ondergewaardeerd liedje geweest. Het was een zomerrit. Ik ga u vertellen hoe lang het geleden is. 26 jaar geleden dat deze plaat dus hoog genoteerd stond in de hitlijst. Het is ongelooflijk. De Sun Club. En hoe toepasselijk op deze warme, nog enigszins tropische dinsdag. Deze

Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons ook in deze vakantieperiode? Laat het ons weten. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Hadden we Keen op de radio met Somewhere Only We.

hadden wij met Door het Oog van de Nacht. In deze week, in deze tweede bouwvakweek, kun je vanaf vandaag tot en met donderdag 6 augustus meefietsen met de driedaagse in de 19e fietsdriedaagse in Zoerendonk. 3 dagen lang, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. En je kiest zelf hoe ver je wilt fietsen, zo'n 30, 45 of 60 kilometer. En geen zorgen als je geen doorgewinterde wielrenner bent. Dit is echt fietsen voor iedereen. Je bepaalt uiteindelijk ook je eigen tempo. Stap af wanneer je wilt. Maak een picknick onderweg als je dat leuk zou vinden. Of pak een terrasje, wat natuurlijk ook niet heel onbelangrijk is met deze hoge temperaturen. In ieder geval, de hele familie kan mee. Alles is uitgepeild. En je krijgt bovendien een routebeschrijving mee. En ook een versnapering mee op pad. Nou, hoe mooi is dat? Maar nogmaals, doe het met deze hoge temperaturen vandaag lekker rustig aan. Het is totaal

van Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Het is even 4:30 geworden. Door het aanhoudende warme en ook droge weer neemt de kans op blauwalg in het Dommelgebied toe. Dat meldt waterschap De Dommel. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Wie blauwalg ziet in een vijver, plas of andere waterpartij in het Dommelgebied, kan dit melden bij de gemeente waarin het water ligt. En die zorgt vervolgens voor het plaatsen van waarschuwingsborden. Voorheen deed het waterschap dat zelf, maar die taak is inmiddels overgedragen aan de gemeente. Dus hou het even

De Dommel die roept mensen op om contact met het water te vermijden bij een groen-blauwe laag op het oppervlak. Verkleurd water of een vreemde geur zelfs. En vooral kinderen en honden kunnen gezondheidsklachten krijgen na contact met blauwalg of wanneer ze besmet water binnenkrijgen. Hadden wij Big Mountain, Baby I Love Your Way. Zometeen de horizon nog en maar nu eerst Supertramp.

0: Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. Die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. Meer informatie vind je op devoetjes.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

van Chris Mellencheck en So Good To Me. En daarvoor hadden wij nog de Horizon Agenda voor deze dinsdag. En alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. En heb jij nieuws van Beyoncé? Ik heb het eerder al verteld. Ondanks deze vakantietijd, laat het ons weten. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is Robbie Williams.

Muziek van het album Reality Killed the Video Star. Robbie Williams herschreef het nummer na de dood van Michael Jackson en wilde het uiteindelijk aan hem opdragen. Alleen heeft hij later weten tijdens een concert dat het nummer toch gewoon over hemzelf gaat. Mooie plaat, The Morning Sun. Tot zo.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel. Wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: Even na 5 uur geworden op deze nog enigszins tropische dinsdagmiddag. Maak je niet al te druk, dat doen wij wel voor je. Was dit Gustavo Lima.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

Ja, de titel van deze plaat zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Hij heeft het meerdere malen herhaald. Blijft een leuke plaat, de Frank Boeien Groep en Paradijs. Welkom bij deel 2 van het programma Echt van Echt hier op Radio Horizon. Dinsdag 4 augustus op de kalender. In Reuzel, de Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd door Love You. Deze avonden zijn bedoeld voor mensen met een leerachterstand of een verstandelijke beperking met of zonder autisme. Love You organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met de Kempengemeente en Veldhoven. De ontmoetings- en themaavonden vinden plaats op diverse locaties in Veldhoven, Eersel en Reuzel. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contact en het voeren van gesprekken. En ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Wie voor het eerst komt en zich prettiger voelt met een familielid of begeleider, is uiteraard ook van harte welkom.

Ja, ik zie het om me heen wel eens gebeuren. Mensen vertrekken naar hun vakantie toe. Het wordt extra druk op de weg. Of mensen komen zelfs terug van hun vakantie. En na 3 weken vakantie ben je misschien toch een beetje vermoeid. Dus rij voorzichtig. En dat werd nog eens even benadrukt door Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Kom veilig thuis. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Of kom juist veilig aan op je vakantiebestemming. Swedish House Mafia en The Weeknd. Mud to a Flame.

van Justin Timberlake. En Jorda kent Stop the Feeling. Straks hebben wij in dit allerlaatste uurtje Echt van Echt voor deze dinsdag ook nog een aflevering van de Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Nemen wij het bijzonder graag voor je mee in de dagprogrammering. Dit is Survivor.

0: Rocky 3. Het was een kaskraker van je welste. Hadden wij Survivor en The Eye of the Tiger. En daarmee is het even 17:30.
1: Radio Horizon. Horizon.

Kensington en een chart. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda voor deze dinsdagmiddag. Ja, willkommen in Himmel der Hai. Sind Sie dabei? De Heise bierfeesten, ze komen er weer aan in Zomerenheide. In den Himmel ist kein Bier, daarom dringen wij het hier. En daarom, ik dacht even dit plaatje. Marianne Rosenberg.

0: van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doeweek in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kempen aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kempen. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11 uur open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Kaiser Chiefs en Ruby. En daarvoor hadden wij nog Marshmallow en Kelsia Ballerini. En another drink. En bedanken wij natuurlijk Hans van Groezen en Hans van den Broek nog voor hun medewerking vandaag. Voor het verzorgen van de Horizon Agenda. Dat doen ze morgen weer. En de hele week lang nog trouwens. Ja, die blijven ook maar doorgaan. Straks om 6 uur een nieuwe knoop in Leenderheide met Frans van Dam. Maar zover is het nog niet.

0: lang aangenaam deze dinsdagavond. Dus mocht je nog lekker buiten willen gaan zitten, dat kan natuurlijk. Neem je radio mee. Hadden wij Cool and the Gang met Fresh. Ik bedank u in ieder geval voor het luisteren naar deze Echt van Echt voor deze dinsdag, deze 4e augustus.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
0: Zometeen dus knooppunt Leenderheide en later nog de dinsdageditie van Horizon verbreed tot 9 uur vanavond. Maak er nog een hele mooie avond van. Gaan we nog luisteren naar een heel stom liedje. Dat zegt ze zelf. Olivia Rodrigo. Graag tot morgen.
3: New York

0: zee.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht. Maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
7: Frans van Dam.
11: Een bijzonder goedenavond. 6:02 op deze dinsdag, de 4e augustus 2026. We gaan beginnen, jongens, aan een uurtje knoop in Leenderheide. Welkom. Hey. En dank aan Peter van Echt.
8: Het nieuws van
11: Die is morgen weer.

boys are back in town. En de boys, dat zijn Phil Lynott en Brian Downey. Eigenlijk de enige constante bij Thin Lizzy, die eerste hard rock band, had een aantal grote hits. Hè? Whiskey in the Jar en deze, The Boys Are Back in Town. Heerlijke plaat is dat, zeg. Zo, van harte welkom. We gaan er aan beginnen, jongens. We zijn eigenlijk al begonnen. Dit is Earth, Wind & Fire nog een keer en Boogie Wonderland.

0: Sample van het 80s nummer Valerie van Steve Winwood. Knap gedaan hoor. Door Eric Prydz uit 2004.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
0: En daarvoor over het Earth, Wind & Fire 1979. Boogie Wonderland. Dit komt ook uit de jaren 70. Marlena Shaw is hier.

Begin jaren 70 kwam het uit. Het werd al geschreven in 1969 door Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Van het duo Ashford en Simpson Solid, weet u wel. Marlena Shaw overleed januari 2024. California Soul draaiden we dan een keer. 17 over 6. Straks nog de Bausa. We gaan naar Noorwegen met Magnetic. Maar eerst deze. Klassieker van The Police en...

Liedzangeres Harriet Wheeler was de liedzangeres van The Sundays. We wijken nog wel eens af van de gebaande paden hier in Knoop en Leenrijden. Ook in dit geval 1990. Here's Where the Story Ends. Dat was hun hitje. We slaan de deur dicht als het ware. Een vreselijk bruggetje is dit naar Teddy Swims. Hier is hij nog een keertje.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

Thingen van Steely Dan. Dit keer terug naar de Royal Scam, het album dat in de jaren 80 uitkwam. Er stond deze plaat op, Haitian Divorce. Met gitaar van Dean Parks. En Walter Becker die gooide daar de talkbox overheen. En dan kreeg je dit, hè. Leuke plaat blijft het toch. 6 minuten over 6:30. Hoog tijd voor Harry

Eyes for the Young at Heart. We horen hem zelf ook bij. Tears for Fears, Kurt Smith en Roland Orzabal. Ik moest zelf even kijken, toch al muziek uit de jaren 90, 1990 voor de band. En daarvoor Harry Styles en Watermelon Sugar. Dit is Olivia Rodrigo. Single die ze samen maakte met Robert Smith van The Cure. And What's Wrong With Me.

David Page van Toto, Jeff Porcaro, Steve Lukather, die het schreef samen met Bill Champlin van Chicago. En Jay Graydon, het is niet niks. Een Grammy Award kreeg ze ook.

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
3: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
2: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hoorde je dat? Een klein hiccupje erin. Dat heeft ongetwijfeld met de warmte te maken. Welkom bij mijn programma.

Een liedje van Linda Jo Rizzo. Geen grap, ze is 1 april geboren in 1955. Ja, en dat is misschien een saaiant detail. Ze heeft ook gezongen in The Shirts van 1983 tot 1984. Bekende hit van The Shirts? Ja, denk even goed na. Inderdaad, Passion. De mooiste muziek hoor je hier bij Radio Horizon. Ik ben tot 9 uur ben ik bij je. En ik heb een lekker lijstje samengesteld. Ik heb ook weer verbinding met thuis. Ja, ik ben overgestapt van een andere Amerikaanse cloud die me regelmatig eruit gooit. Ik zit nou bij een Zwitserse cloud die zijn data opslaat in Luxemburg. Nou, het komt eigenlijk dus officieel vanuit Luxemburg. Dit liedje niet hoor. Komt gewoon van hier uit Maizen.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Another Side from Mike Marine. En dan zal je zeggen, ja, wat is die andere kant dan? Nee, zo heet het album waar dit nummer vandaan komt. Mike Marine, het is officieel een Duitser, weet je dat? Is geboren in Berlijn. En dit nummer dateert uit de jaren 80. En Mike is inmiddels 76 jaar. Ik zal daar eens even kijken of hij nog steeds muziek maakt. En dat is niet helemaal zeker natuurlijk.

0: loepzuivere stem van deze Jimmy Somerville. Het origineel vind ik eigenlijk net zo mooi als deze eigenlijk. Je hoorde de Bronski Beat. En opmerkelijk aan de Bronski Beat is... ze waren alle drie openlijk homoseksueel. Destijds een openbaring. Kijken we nou niet meer vanop. Hey jongens, fijn dat je erbij bent. Ik heb nog meer lekkers voor je om je oren mee af te likken.
1: Oh yeah. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

mij hoort daar ook een bepaald dansje bij. Als je dan denkt, hé, wie waren dit? Farbwende, zo noemden ze zich. En ongetwijfeld nog steeds. De Classic Rave hier bij Radio Horizon. En als ik het dan over de Classic Rave heb, dan heb ik het natuurlijk ook over Madonna. Jawel. Nog steeds in de levende lijven te zien. En nog steeds maakt ze diepe, diepe indruk op mij. Dit is True Blue hier bij Radio Horizon.

0: om naar Park Hilaria te gaan. De kermis die wordt gehouden in Eindhoven. Daar is de Kennedylaan een stuk van afgezet. Vindt plaats van 31 juli tot en met 9 augustus aanstaande. Ze zijn open tot 12:30. Behalve zondag tot en met donderdag. Dan zijn ze maar tot 12:00 open.
1: Nou ja, maar.
0: En eigenlijk had ik dat gisteren ook moeten doen naar die prikkelarme kermis. Die was gisteren tussen 14:00. Maar je wordt er wel een beetje moe van. Ook ik.
2: Turbo op de turbo.
3: Dit is het allerleuke spel.
2: Blijven zitten tijdens die rit.
3: Grootste we gaan achteruit. En de leukste pushabiesters. Blijven zitten als u wil.
4: Oh la la.
2: Turbo op de turbo.
0: Ja. Dat, maar dan in vele vormen. Nou, en ja, daar kan ik waarschijnlijk niet zo goed tegen, want ik viel gisteren als een blok in slaap.

0: dat had die Nederlander ook. Die had alle vertrouwen erin dat hij er wel overheen zou kunnen komen. Over de Zwitsers-Duitse grens. Hij is daar aangehouden bij de Duitse Bietingen. Omdat hij dure Aston Martin sportauto het land wilde binnenbrengen. Zonder die aan te geven bij de douane. De douane zag de auto en de trailer en hield de man kort naar de grens aan. Ja, en dat mag niet, want dan moet je van tevoren moet je dat melden. Hij moest €19.200 aftikken om de 22.000 euro kostende Aston het land binnen te krijgen.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.

lang op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40. Het groepje is opgericht in 1979 en dit nummer, Bruto Totaalproduct, dateert uit 1983.

Ik vertelde je toch dat ik naar de kermis ben gegaan gisteren. Ja, wel een klein beetje uit vrije wil, toch wel? Ze hebben heel lang op mij ingesproken. Ah joh, Ruud, ga toch mee, jongen. Maar ja, ik had daar niet zo gek veel zin in. En ik had maar een beperkt budget meegenomen. Eén keer in zo'n draaimolen en je bent al een paar tientjes kwijt. Ik zei al tegen die man, ik hoef het wagentje niet mee. Ik wil er alleen maar een keertje in zitten. Maar goed, mensen maken ook hartstikke veel kosten. Kung Fu Fighting is dit!

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
3: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
2: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
4: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
2: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, wat is er? Wat is er, jongens? Oh, ja, zeker. Welkom aan de andere kant vannacht.

0: Zo'n best plaatje om die te draaien met zo'n droogte. We mogen ook het bos niet meer in, hè? The Girl of Lucifer. Mevrouw van der Brand komt er ook niet meer in. En opa Vuurvlieg ook niet. We zijn als de dood dat er brand uitbreekt. En een kleine waarschuwing, een serieuze waarschuwing van mij. Pas op, jongens. Gooi geen sigarettenpeuken weg in het, bijvoorbeeld in het Leenderbos.
1: Van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

onbeslist de nummer 1 koffieproducent ter wereld. Zo'n 35% van alle koffie op de wereld, maar het komt uit Brazilië. Ik heb het even voor je opgezocht. Ze produceren zo'n 71 tot 75 miljoen balen koffie per jaar. En dat zijn zakken van 60 kilo, hè? Tel je niet zomaar even op. En 2,2 miljoen hectare grond is voor de koffieteelt. Nou, ben je weer helemaal bij op deze doordeweekse dinsdag.

Zo'n liedje om lekker vrolijk van te worden. Bruno Mars met I Might. Ah, lekkere muziek hier op Radio Horizon.

was eigenlijk op zoek naar een hele andere versie. Ik denk, die begint wat anders dan deze versie. Maar zal het er niet uit. De lekkerste muziek hier bij Radio Horizon. Tot 9 uur heb ik nog meer moois voor je. En wat denk je van dit soort lekkers wat nu voorbij komt? Even wat rust in de tent. Dit is James Morrison hier op Horizon.

Is dat zo? Ja, zijn die tijden al lang vervlogen. Je hoorde Earth and Fire, niet Earth, Wind and Fire. Dat was heel wat anders. Met The Weeknd. Hij had het over een dame. En dat zou best wel een Russische dame kunnen zijn. Net als Tom Hooker zingt over My Russian Lady Night.

0: Gadverderrie, wat maakt je lekkere muziek. Deze Tom Hooper. My Russian Lady Night. Komt ook vanaf gelijknamige CD.
1: Dit is Horizon.
2: Ruud van der Linden.
1: Horizon verbreed.
0: Ja, en dat vergeet je af en toe wel eens, dat je nog steeds luistert naar Horizon Verbreed. Ja, zo heet eigenlijk het programma. Wordt uitgezonden elke dag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Steeds met een andere presentator. Dit is Undressed hier op Horizon.

hopen dat de temperaturen de komende dagen wat gaan minderen. Want 36 graden, eigenlijk geen weer voor een discjockey, hè? Temperatuur-wise. Trouwens, hier in de studio is het lekker. Is het maar 21 graden, maar dat hebben we te danken aan de mooie

Turn the Lights Off hier bij Radio Horizon. Ja, van mij tijd gekomen om te gaan. Maak er een hele mooie avond van. Pas goed op jezelf. En volgende week ben ik er weer. Met dezelfde tijd. En niet met dezelfde muziek. Want dat zou gaan vervelen. Ik heb er een ander lijstje. Ga ik gaan bestellen de komende week. Praat je alleen met de Gypsy Kings uit het jaar 1991. Fijne avond. Dag.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
3: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
2: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
4: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
2: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
3: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat die een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brand heel moeilijk bij kan, water kan droppen.
2: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
2: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.